0: I den moet ik die mijn kioski aan zien. Kijk zo toeleeuw. Kijk zo toeleeuw.
1: Ik is aan het festival 2026. Ik is aan het festival is sponsored door Atlantic Music. Nune Nuuk. Nenok Media. Nuuk Transport. Keuling.

0: en ringopvoed.
1: Kijk ook, Lima kiosk paarnaat niet dat er wat taas in mouw.
2: Zo hem juist aan Lima. Het is wat hij laat hebben gekocht. Lima kiosk paarnaat. Kon ook goed af en naar pingen zo niet. Hoe staat het goed? Zij zijn met tongen aan het ammerzappen. Is hier zijn kiesje met zo'n zicht toch? Heb ook een gegeven moment op zich het kootje moet ik hier niet naar te geven. Zo'n schattig.
3: Hij ook op zich zijn naast het tips.